tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
5: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
6: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner

Van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

0: Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biest was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vromant een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vromant is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Join the club.

0: dream last night.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

0: deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.nl.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 90 jaar revue, 90 jaar show, 90

Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biesten was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vroman een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vroman is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Join the club.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Het kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: zingende refrein heel lang in je hoofd blijft hangen natuurlijk. Tot je er geen genoeg van krijgt. Destijds zo'n grote hit in 1998. Gebracht door uit Nederland toentertijd de Benga Boys. En we draaien er nog een keertje op deze zondag voormiddag. Een grote hit nummer uno. We like to party.
1: Hele goeiemorgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goeiemorgen.
0: Inderdaad, luisteraars, van harte welkom op deze toch wel 6e september ook alweer. Ruim 4 over 9. En ja, inderdaad, hoor, die zomervakantie die zit er al een weekje op. En hopelijk aan de schoolgaande jeugd hebben jullie het allemaal goed doorkomen natuurlijk. Maar in Oost-Vlaanderen gaat het feest toch nog even door vandaag. Met tal van leuke activiteiten die je dus vandaag nog kan gaan doen. En die leuke activiteiten die zetten wij graag voor jullie op een rijtje nog tot 12 uur komende middag. Hopelijk goed geslapen, lekker misschien ontbeten, oftewel moet je dat nog allemaal gaan doen. Wel, ik zou zeggen, geniet ervan op deze zondag voormiddag, want het wordt best een behoorlijke zomerse nazomerdag vandaag, met temperaturen tot 25, 26 graden. En ook dat heerlijk zonnetje, daarvan mogen we nog een keertje genieten. Dus reden te meer om buiten te komen of luisteren naar Club FM, want ook in dit uur hebben we heel fijne muziek onderweg, hoor. Ja, we hebben Scatman John, ook Teddy Swims komt eraan. En we gaan even rocken straks met Bon Jovi, een van de grote hits die ze toentertijd gemaakt hebben. Maar eerst gaan we richting inderdaad de jaren 80 met René.
3: Yeah.

heerlijke dansplaat in van Alok en Galet. We draaien dit Dive Into Me op deze zondagje voormiddag. Welkom in het programma Uit op Zondag, als je pas de radioknop hebt opengedraaid. We hebben uiteraard onze leukste uittips weer verzameld die je kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En het wordt een behoorlijke mooie dag vandaag. Dus buiten komen is misschien wel een must. En als je dan graag wandelt, dan kan je richting Buggenhout vandaag. Want wandelvereniging De Vossen uit Buggenhout, die trekt vandaag weer op stap. De internationale kwaktocht, die staat daar op het programma. Met de kwaktocht voorzien De Vossen wandelingen in een rond Buggenhout bos en langs landelijke wegen. Deelnemers die kunnen kiezen uit afstanden van 4, 7, 9, 15 en zelfs 22 kilometer. Bij Brouwerij Bosdeels is het een rustpost voorzien met muzikale omlijsting en wandelaars kunnen er genieten van een gratis kwak of triple karmeliet. De organisatoren voorzien ook een gratis kinderzoektocht die kan meegedaan worden. In ieder geval de startende aankomst zijn voorzien aan zaal Nicolaas aan de jachtweg nummer 1 in Buggenhout. En vertrekken kan doorlopend vrijblijvend nog tot 3 uur komende namiddag. Wil je alle informatie nalezen? Dat kan via www.devossen.be. Dus www.devossen.be. Wie dus graag meedoet aan een van de leuke kwaktochten daar in Buggenhout, een must vandaag om daar misschien wel mee aan deel te nemen. Dan gaan we naar ledenluisteraars, want wie nog op zoek is naar een nieuwe hobby, sportclub of vereniging, wel, die kan vandaag maar beter eens langsgaan in Sporthal De Omgang en dat in Leden in Oost-Vlaanderen. Want tijdens de dag van de vrije tijd verzamelt Leden er een groot deel van zijn vrije tijdsaanbod. Tussen 2 en 6 uur vanmiddag staan

verzamelen, maar ook kennis maken met verenigingen en activiteiten uitproberen. Ook voor kinderen en jongeren valt er vandaag daar heel wat te beleven. Jeugdhuis Bidon en het Speelbos die zijn tussen 2 en 6 ook geopend. Dus iedereen welkom en dat aangaande sporthal, de omgang in leden voor uiteraard natuurlijk ja, toch wel de dag van de vrije tijd waar je dus daar alles kan gaan ontdekken vanmiddag. Dus reden te meer om misschien wel daar naartoe te gaan als je in leden woont.

0: Het is 11:30 bij Club FM. Goedemorgen allemaal. Welkom op zondag voormiddag. We draaien heerlijke muziek van Avicii. We draaien Heaven bij Club FM. Straks nog meer mooie, leuke uittips die ik klaar heb voor jullie. Die je vandaag nog kan gaan doen, uiteraard. Maar ook leuke muziek. Beat International komt eraan. En zometeen gaan we rocken. En dat doen we met Bon Jovi.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires.

0: accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk. Thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.

British dance music hip-hop collectief. Deze Beats International, die destijds eraan begonnen zijn in 1989. Maar 3 jaar later was het al gedaan met de leuten, zou ik zeggen. Inderdaad hoor. 1 grote hit hebben ze hier in onze contrein gemaakt. En dat was deze nog een keertje. That Be Good To Me van die Beats International in 1990. Luisteraars, zometeen hebben we nog wat leuke uittips. En we gaan het hebben over de autoloze zondag die vandaag plaats heeft in Gent.

Ja, het is een heerlijk dansnummer dat pop en hiphop een beetje combineert en teksten bevat die verwijzen naar mode en zelfvertrouwen. En dat heeft te maken natuurlijk met de film The Devil Wears Prada 2, waarvan dit de soundtrack is van toch wel twee schitterende artiesten, Lady Gaga en Ducci. We draaiden Runaway. Maar dat moet je niet doen, weglopen. Blijf luisteren is de boodschap op zondagvoormiddag. Als je nog her en der een leuke uittip wil gaan meepikken die je vandaag nog kan gaan doen. En mocht je het nog niet weten, wij trekken naar Gent en daar vindt vandaag de autovrije dag opnieuw plaats. Auto's zijn die dag niet welkom op de flyover en de Jules de Bruikerdreef. En tegelijkertijd organiseert de stad er allerlei leuke activiteiten. Wij zetten dat programma graag op een rijtje voor jullie. Die autovrije zone is dit jaar kleiner dan tijdens de vorige edities. Enkel de Jules de Bruikersdreef en de B401 zijn van 6 tot 21 uur vanavond afgesloten voor het verkeer. In die tijd vinden in het Zuidpark op het Woodrow Wilsonplein en op de flyover allerlei activiteiten plaats. Zo organiseert de Goed Gekregen van 9 tot 5 een vintage en tweedehandsmarkt in het Zuidpark. Terwijl je tussen de vele spullen en Curosia snuistert, kan je kroosten zich uitleven op het Springkastelenfestival op het Woodrow Wilsonplein. Van de kleinste springers tot de grootste waaghalzen, alle leeftijden vind je er iets op maat. De springkastelen zijn toegankelijk straks vanaf 11 uur tot 5 uur van de middag. Daarnaast vind je in het Zuidpark ook een schatteneiland. Daar kan je terecht met oude schilderijen, juwelen, strips of andere bijzondere voorwerpen waarvan je vermoedt dat ze wel eens veel waard kunnen zijn. 8 professionele experten van Argus Art Expert, wel die staan klaar om je objecten grondig te bekijken en de waarde ervan dus in te schatten. Inschrijven is niet nodig, je mag gewoon langskomen. Voor elk type object is er een expert aanwezig. En tenslotte kan je ook op de B401 de flyover terecht om de indrukwekkende kunstinstallatie Barrière Tape van de Spaanse kunstenaar Spy te bewonderen. Hij staat bekend om zijn werken in de publieke ruimte en was eerder al in Gent te bewonderen. In 2023 realiseert hij aan de aula in de Volderstraat het lichtkunstwerk Konos, opgebouwd uit verschillende verkeers, toch wel kegels. De flyover wordt de hele dag in beide richtingen afgesloten. Wie de stad uitrijdt, wordt omgeleid via de Gustave Callierlaan en de Dierentuinlaan. En stadinwaarts verloopt het verkeer via de Zuiderparklaan. Ook de bussen van de lijn volgen een aangepaste route. Die rijden niet door de Tentoonstellingslaan en de Jules de Bruikerdreef, maar worden omgeleid via de Okapi-straat. Fietsers kunnen hun fiets kwijt in de overdekte fietsenparking en dat aan de stadskantoren. En daarnaast worden extra fietsstallingen voor ter hoogte van de 8 Meiplein. Dus reden te meer om misschien wel af te zakken naar Gent voor de autovrije dag daar aangaande het Schatterseiland in het Zuidpark. Ook de kunstinstallaties Springkastelen en Vintage Mart zijn een aanrader om daar natuurlijk even te gaan kijken of iets te gaan zoeken natuurlijk. En dat dus allemaal vandaag in Gent.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

Ja, het succes van dit nummer zorgde ervoor dat het publiek destijds toch wel Aneka nauw ging associëren met zowel het onderwerp van de tekst als de kimono die ze toenertijd droeg tijdens haar televisieoptredens met dat nummer. Associaties die ze moeilijk van zich af kon schudden naarmate haar carrière vorderde van deze toch wel Schotse zangeresse Aneka. En een van de grootste nummers die ze maakte was toch deze Japanese Boy, die we graag nog een keertje terugdraaien hier op zondagvoormiddag. En dat om 13:10. Zo meteen nog wat uittips die ik graag met jullie ga delen. Maar eerst deze schitterende single van Teddy Swims.

0: Ben je fan van deze heerlijke artiest? Wel, dan kan je volgend jaar naar een van zijn twee concerten die hij gaat geven in de Afvalsdome in Antwerpen. Namelijk op 26 en 27 maart. Dan staat hij daar met zijn Ugly Tour. En zal hij wellicht dit gaan zingen, want het is een populaire hit geweest voor Mr. Know-It-All hier bij Club FM. Goedemorgen luisteraars, we hebben nog wat leuke uittips die ik graag met jullie deel. We gaan richting Laarne, want straks zet die Old Horses Lodge aan de Mellestraat in Laarne de deuren wijd open voor een bijzondere open deurdag XL. Met andere woorden, bezoekers die kunnen straks vanaf 11 uur doorlopen tot 5 uur niet alleen het asiel verkennen, maar ook rondstruinen op de derde editie van de Ambachtenmarkt. Tijdens de markt staan meer dan 20 standhouders opgesteld met uiteenlopende ambachtelijke en creatieve producten, waaronder keramiek, schilderijen, viltwerk en lokale honing. Daarnaast vullen rondleidingen over het domein, een tombola, een curosia-winkeltje en diverse volksspelen voor jong en oud het programma verder aan. En op het terras, wel, daar kunnen bezoekers genieten van een verfrissend drankje, een ijsje, een hotdog of zelfs een croque-monsieur. Het evenement vindt plaats dus bij die Old Horses Lodge en dat aan de Mellestraat nummer 2 in Laarne. De toegang is uiteraard voor iedereen daar gratis. Reden te meer om dus misschien wel naar daar te gaan. Hou je van voetbal en wat daar allemaal ronddraait, dan ben je vandaag welkom in Berlaren. Want vandaag organiseert SK Berlaren opnieuw zijn jaarlijkse familiedag. Dat is een dag waarop spelers, ouders, supporters, vrijwilligers, sponsors en sympathisanten samenkomen om het nieuwe seizoen feestelijk op gang te trappen. Er staat onder meer een gezamenlijke training op het programma van de A-kern en de jeugdspelers. Je kan daar ook kennis maken met de spelers die de rood-witte kleuren van de club zullen verdedigen. En daarnaast is er ook gezellige barbecue voor iedereen en is er natuurlijk ook voldoende randanimatie voor jong en oud. De familiedag is een moment om elkaar beter te leren kennen, nieuwe spelers welkom te heten en samen het nieuwe seizoen in te zetten. Ze hopen dan ook zoveel mogelijk spelers, ouders, familieleden, supporters en vrienden van de club te mogen verwelkomen daar bij SK Berlaren. Reden te meer om daar dus misschien wel naartoe te gaan. Maar je kan ook nog naar Gent natuurlijk. Er is vandaag daar een autovrije zondag waar we het over hadden. Maar je kan in Gent ook naar de Prinsenhoffeesten. Want vandaag kan je dus naar die Prinsenhof in Gent voor die Prinsenhoffeesten. Vandaag is er daar een grote rommelmarkt die de organisatoren zelf de gezelligste en mooiste rommelmarkt van de stad noemen. Iedereen is van harte welkom daar rond het Prinsenhofplein en omgeving in Gent. Uiteraard is de toegang daar natuurlijk helemaal gratis.
1: Goedemorgen.
2: Club FM. Scatman's

Scatman John, ken je hem nog? Helaas is hij al overleden destijds in 1999. Maar het was destijds nog wel een beetje de stotterende zanger die van een handicap toch wel een hype maakte in de jaren 90. Dankzij zijn grote hits, met name Scatman en de plaatsen die we daarnet nog draaiden. Scatman's World uit halverwege de 90s. Heerlijk om nog een keer terug te horen. Wij gaan richting 10 uur luisteraars in dit programma uit op zondag. En dat gaan we doen met een classic uit de jaren 80. Destijds de achtergrondzangeres van Prince, toenertijd solo, Sheila E.

0: Ja, we moeten toch wel een beetje toegeven, luisteraars. Het is een plaat met een smakeloze titel. Max, don't have sex with your ex. Maar het was wel destijds een gigantische, leuke houseplaat. Dat was toen in 1994 voor deze Duitse Eurodance groep.
1: Hele goeie morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele goeie morgen.
0: En die Duitse Eurodance groep die noemde destijds Erotic, inderdaad. Goed luisteraars, welkom. Het is ja, bijna 9:54 op deze zondag, de 6e september ook alweer. De eerste week van die maand, ja kijk eens aan, die zit er al op, dus die tijd gaat snel natuurlijk. Hè. Maar het is weer zondag, dus een mens kan al eens doen wat hij wil. Dat kan luier zijn, misschien wel vandaag op het terras gaan zitten, want het wordt behoorlijk mooi weer. Of erop uittrekken, dat kan je natuurlijk ook. En wij helpen jullie daar een beetje handje mee, want we hebben nog wat leuke uittips die je kan gaan doen vandaag in Oost-Vlaanderen. En vooral de muziek, wel, die hebben we ook natuurlijk voor jullie. Wat dacht je van Kylie Minogue? We hebben Enrique Iglesias. En straks gaan we ook nog die grote hit van Tracy Ullman gaan draaien met Breakaway. Maar eerst een beetje rustig aan voor de mensen die rustig een beetje willen wakker worden op zondagvoormiddag. Dit is Tim Harden.

0: behoorlijk stevige plaat, hè? Ja, ze komt van de wereldwijde Amerikaanse meidengroep, met name Catch Eye. Ze zijn met z'n zessen. En ze komen trouwens binnenkort naar Antwerpen. Ze gaan een concert geven in de Afasdoom op 15 september. Dat is niet zo lang meer. Er zijn nog kaarten te verkrijgen, dus als je wil gaan zien, dan kan je er nog kopen. Goed, wij gaan met onze uittips richting Overmeren bij Berlaren, want nog tot 16 uur van de middag veranderen Overmeren en Uitbergen opnieuw in één groot openluchtmarkt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Nog tot 4 uur dus kunnen bezoekers al wandelend of zelf fietsend op zoek naar koopjes van kleding en speelgoed tot boeken, antiek en gereedschap. En wie zelf spullen een tweede leven wil geven, komt helaas voor de moeite, want de inschrijvingen zijn uiteraard afgesloten. Vandaag dus iedereen welkom op de straten en opritten van Overmeren en Uitbergen. Dus reden te meer om misschien wel naar daar te gaan als je naar iets leuks op zoek bent. Verder kan je vandaag nog naar Gent, want vandaag kan je voor de laatste dag naar het Voorhavenpark aan de Muiden voor gratis jazz, soul, hip-hop en improvisatie. Met name Jazz in Park brengt jong talent en gevestigde namen samen met onder meer In a Galaxy, Fairly Close By, Acapulco, Clisco en ook nog hip-hop hooray op het programma. Ook de finale van de B-Jazz Internationaal Contest vindt er vandaag plaats. En wie muziek graag combineert met een partijtje schaken, kan vandaag bovendien deelnemen aan een openluchtschaaktoernooi. Beginners en ervaren caféschakers zijn daar dus ook van harte welkom vandaag. En dat dus in het Voorhavenpark en dat in Muiden bij Gent. Alles is gratis toegankelijk. Dus reden te meer om misschien wel een keertje vandaag daar naartoe te gaan. Verder kan je nog naar Wichelen, luisteraars, want de kermisweekend in Wichelen is sinds gisteren al van start gegaan en ook de lokale brandweerpost viert mee. Vandaag zwaaien die ook de deuren open van de kazerne voor de jaarlijkse opendeurdag en vandaag is iedereen vanaf 14 uur welkom in en rond de kazerne. Bezoekers kunnen er de brandweervoertuigen van dichtbij bewonderen tijdens een static show, een kijkje nemen bij diverse infostands of luisteren naar het optreden van het eigen jeugdtrommelkorps. Daarnaast zijn er verse wafels en een drankgelegenheid voorzien. Voor kinderen staat er een gevuld programma klaar. Zo kunnen ze een rondrit maken in een brandweerwagen en zich uitleven op de obstakelenbaan. Om 5 uur van de middag sluit de namiddag voor de kleinste af met een traditionele snoepworp. En dat is altijd leuk om mee te doen. En dat dus in Wichelen vandaag. Misschien ook wel een aanrader om daar met de kinderen naartoe te gaan.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost.

0: Afgelopen vrijdag werd ze nog verrast tijdens een concert in Londen in de Tottenham Hotspur Station. Want daar onderbrak Jay-Z, haar man, haar concerten van Beyoncé. En dat ter gelegenheid van haar verjaardag. Hij had er een bijzondere mooie surprise, want Beyoncé is afgelopen vrijdag 45 geworden. Wij draaien nog een keertje die Run the World hier bij Club FM. Straks meer muziek, we hebben No Doubt onderweg en ook Tracy Ullman.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
7: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
8: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
9: The House, Gold and Silver, verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

dat is een liedje dat destijds over de breuk ging van de bandleden Tony en Gwen. Maar dat leverde toch wel een spectaculaire nummer 1 hit op. Wekenlang ook in onze kontrein hier, in ons Belgische landje. Voor deze groep die toch wel furoren maakte destijds in de 90s. No Doubt draaiden we en Don't Speak. Het is ondertussen een goede 5:05 geworden. Zometeen hebben we nog regionaal nieuws hier bij Club FM. Maar eerst nog deze Madonna en Sabrina Carpenter.

0: Enrique Iglesias en Kiara draaiden we. En Talking Back My Love.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: En dan hebben we ondertussen in de studio. Goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Als ik buiten kijk, potverdorie, het wordt denk ik toch nog wel een leuke, mooie nazomerse dag vandaag. Hè?
3: Zeker, hè, was het, na een frisse start, ja. Want deze morgen was het toch wel een beetje fris. De temperatuur lag net onder de 9 graden en aan de grond was het maar een goede 6 graden, 6,7. Dus het was een frisse start, maar het is vandaag een zeer mooie dag. De middagtemperaturen gaan zelfs naar een zomerse waarde. En een zomerse waarde, dat zijn temperaturen van 25 graden. En hier en daar, als de bewolking wat mee wilt, zal er wel een 26 genoteerd worden. Dus mooi. Al bij al een mooie dag. En er staat een zwakke wind uit de zuidoostelijke richting. Misschien dat hij soms wat ietsje meer is, maar over het algemeen is hij zwak uit zuidoostelijke richtingen. Ook morgen nog een vrij mooie dag. In de ochtend is het wel wat warmer, zo'n 15 à 17 graden. En morgenmiddag kan de temperatuur nog een graadje oplopen, 26 graden, misschien op een lokale plaats 27 graden. Maar morgen zal echt veel afhangen van de bewolking, want in de loop van de dag komt er toch wel wat meer bewolking opzetten en ook wat meer wind. Maar we gaan het waarschijnlijk toch nog net droog houden en de wind is matig uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag is heel wat minder. Dinsdag moeten we ons tevreden houden met een temperatuur van 19 graden. Er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. En op dinsdag vallen er wel buien in de loop van de namiddag. Woensdag mooie opklaringen met een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen 18 graden. Veel wind met drukwind tot 50 km per uur uit zuidwestelijke richtingen. Donderdag is opnieuw een betere dag. Wisselend bewolkt, we houden het droog. En de temperaturen gaan opnieuw richting 21 graden. Op vrijdag middagtemperaturen van 22 graden, maar in de loop van de namiddag zouden er dan buien kunnen ontstaan, eventueel met een klap onweer. En zaterdag en zondag ziet er niet zo slecht uit, want dan is het 21 à 20 graden en er is kans op lokale buien, maar al bij al ook niet zo slecht, want er hebben er mij al mensen gevraagd, is het volgend weekend goed weer, want het is kermis in Uitbergen. Dus
0: ja, kijk, waar,
3: bij de dieren als er mensen luisteren van Uitbergen, dus dat ziet er niet zo slecht uit.
0: Ja, allee. Geen verregende dagen dus, met andere woorden.
3: Nee, in feite niet. Ik heb dat hier vorige week ook gezegd, in feite voor september is dat nog altijd aangenaam.
0: Ja, goed, hè.
3: Aangenaam weer. Nu kunnen we in feite toch wel een beetje spreken van aangenaam nazomerweer. Ik moet eerlijk zijn. Het is niet altijd zo dat het in september zo mooi is. Dus
0: En het zonnetje geeft nog genoeg warmte.
3: Ja.
0: Ook,
3: kijk ik dan nog eens wat verder naar het volgende weekend. Blijft dat in feite zo wat dezelfde trend houdt. De meeste dagen temperaturen boven het normale. En af en toe een keer een bui. Dus dat ziet er niet slecht uit. Ja.
0: Geen verregende dagen dus.
3: Geen verregende, voorlopig zie ik nog geen verregende dagen.
0: Nee. Wel, voilà.
3: Dus. Want dat kun je deze tijd van het jaar ook al een keer hebben. Want dat is een arans nog niet en met veel wind en al. Maar voorlopig, de landbouwers gaan blij zijn voor de mais verder af te doen. Want er staan nog heel wat aftreinen. Dus ideaal weer.
0: En wij ook, denk ik, voor het gras. En planten.
3: Want dat ziet je nu wel. Ik weet niet hoe dat er bij u is, maar het gras begint nu toch wel weer al wat groen te worden. Want gras is wel sterk als je dat in de
0: ik ben ervan verschoten, Patrick, dat het zo snel groeide. Als het ook, een paar buien wel
3: gevallen zijn.
0: En ik moet zeggen, het staat al mooi groen, behoorlijk.
3: Hier en daar heb je nog wel een keer een bruine plekje. Ja, dat is ook wel logisch, in principe is dat echt wel. En ook ik had struiken staan die nou zo allemaal in de blaadjes liet hangen en al. Struiken die er al jaren staan. Ja. Ik dacht, die gaat kapot zijn. Maar na die regenbui van vorige week zetten die er allemaal mooi recht.
0: Het herstel gaat snel, zou ik zeggen.
3: Ja,
0: toch?
3: Ik heb moeten laten wijsmaken, ik weet niet of dat waar is, dat je veel beter bent met een droogte als met nat. Als het nat is en begint te rotten, dan wel kapot
0: dan
3: is.
0: Het,
3: en na een droogte dat er zich veel, niet alles, maar zich veel
0: herstelde. En dat kan blijven herstellen, want af en toe krijgen we wel een
3: dat is ideaal, nu is het ideaal zo.
0: Inderdaad. We gaan ervan genieten van vandaag en morgen, wat dat betreft.
3: Ja.
0: En daarna moeten we een regenjas paraplu even.
3: Gaan we afwachten.
0: Gaan we zeker
3: afwachten. Fijn toen ik in een buik. Dat moet kunnen.
0: Ja, zeker en vast. Okay. Patrick, fijne zondag en bedankt voor je weerpraatje.
3: Voor jullie ook, dag.

0: nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. fietsvoorniets.be.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: de tijd van de Eurodance muziek die toen zegevierde in de 90s. 24/7. We draaiden Is It Love. Ondertussen hier bij Club FM 10 voor 11 geworden. En we gaan even luisteren samen met jullie wat het regionaal ons te bieden heeft op deze 6 september.
1: Club FM, nieuws uit de streek.
2: In het centrum van Dendermonde wordt vanaf de 14e oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd in enkele straten. Tijdens de tijdelijke verkeerssituatie door de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort bleek dat eenrichtingsverkeer voor een betere doorstroming van het verkeer zorgt. En daarom wordt dus de regeling definitief. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Dandclus. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens Schepen van Sport Jonas Crement gaat het om een unieke samenwerking. De bovenbouw van Emmaüs Aalter is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe overdekte fietsenstalling. De fietsen die stonden tot vorig jaar achter het gemeentehuis van Aalter. En intussen zijn alle fietsstallingen van zowel de middenschool als de bovenbouw overdekt. Dat komt er op vraag van de leerlingen, want steeds meer jongeren die komen met een elektrische fiets naar school.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: dit komt een beetje uit de tijd toen het producers trio Stockade Canal Waterman furoren maakte bij heel wat artiesten waar ze de ene hit na de andere schreven. En ook voor deze Kylie Minogue schreef ze een paar nummers, waaronder Hand on Your Heart, destijds eind jaren 90. Club FM in Uit op Zondag. We zijn er nog tot 12 uur. En tot 11 uur in ieder geval. Gaan we een keertje luisteren naar deze grote meneer Meteor. Dat is de nieuwe single, Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, voor de mensen die kunnen hakken, die konden zich toch wel een beetje het hart ophalen met deze heerlijke happy hardcore muziek. En toch wel een van de grootste happy hardcore hits uit de jaren 90. Gebracht door de Nederlandse happy hardcore DJ Paul Elstak. Halverwege de 90's was dit ook in Vlaanderen een grote hit voor deze meneer. Rainbow in the Sky draaiden we.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: Ja, inderdaad. En dat kan je nog doen tot 12 uur. Zijn we er nog gezellig bij met nog een paar leuke uittips voor jullie in Oost-Vlaanderen. En veel heel hits. Waaronder in dit uur onder andere Michael Jackson er nog aankomt. Ook die Orchestra Maneuvers in the Dark gaan we draaien. En Bazaar uit eigen landje komt er ook nog aan. En zoveel meer natuurlijk. Maar eerst gaan we naar 1980. Een prachtig jaar met heel veel toffe muziek. Waaronder dit nummer van Donna Summer.

0: tot de hits die je ontdekt.
1: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
0: Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Ja, deze grote ster die komt op 5 november naar Antwerpen in de Afasdoom. Gaat hij concert geven. Dit zal hij zeker uiteraard gaan zingen. Deze 32-jarige Ierse zanger Neil Horan. En we draaien de Dinner Party. Van de muziek naar onze uittips. En we gaan richting Lokeren, want Park Verloren Bos in Lokeren die vormt vanmiddag het decor voor Vliegend Park. En dat is een gratis familiefestival op kindermaat. Van 2 tot 5:30 kunnen gezinnen genieten van circus, fantasie en ook wel een dessertbuffet. Op het programma staat onder meer de koorddansact Beyoncine van Diva More is More en de energieke muziek- en acrobatieshow Orkest Bazaar van C. Balthazar. En We Want You van 15 Feet 6 met een spectaculair kanon en springkasteel. Ook Theater Tiret brengt met de Afrofacten een luchtig verhaal over liefdesprofeten en luchtkastelen. En doorlopend kunnen kinderen zich uitleven op de Aerial Playground in het Wonderweb Knopenbos bij het Zeebellenland of op de Vintage Draaimolen uit 1900. Toneelgroep Horzel die verzorgt het Parkcafé. Het festival is een organisatie van het Cultuurcentrum Lokeren en is gans de namiddag gratis toegankelijk. Alle info www.cultuurcentrum.lokeren.be/vlieg. En dat dus vanmiddag daar. Dan gaan we naar Waasmunster, want de heemkundige kring Sireentje, dat bestaat 50 jaar en viert dat vandaag met een feestelijke gezinsnamiddag in het Wasium in Waasmunster vanaf 2:00. Tegelijkertijd gaat er een nieuwe tentoonstelling open over 100 jaar Manta Dekenindustrie, de Waasmunsterse textielfabriek die ooit tot 1200 mensen te werk stelde en zelfs een productiesite had in Burundi. Bezoekers die kunnen genieten van volksdansen van boerkenaas, een demonstratie liggende wipschieting door schuttersvereniging De Uilenploeg en ambachtelijk bier van de Bierminners VZW en gratis pannenkoeken. De expo over Manta loopt nog tot eind juni volgend jaar. Alle informatie www.wasium.be. Dus www.wasium.be en dat dus in Waasmunster. En dan trekken we nog even naar Gent, want voor de derde keer al is er vandaag de Autovrije Zondag, maar ook een rollerparade die door de stad trekt. Iedereen mag meedoen, de groep past zich aan. De organisatoren van die parade zijn Huub Hostijn en dat van Roller.vzw, waar elk jaar 600 jongeren skatekampen volgen, en Tim van de Mensenbrugge van de Facebookgroep Inline Skates 9000. We nemen inlineskaners, rolschaatsers, fietsers en andere rollende medemensen op een mooi parcours doorheen het binnenstad. De rollerparade wordt begeleid. Wie op moeilijke stukken op de sukkel geraakt, krijgt hulp. Er wordt verzameld geblazen en dat aan het zuid in Gent. Vanmiddag om 2:00 kan je daar dus vertrekken met de rollende stoet. En iedereen kan daar gaan meedoen. Dus dat is een mooi initiatief op deze autovrije zondag daar in Gent.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Light.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Ja, een van een stukje rap hout die kon zijn vingers aflikken de afgelopen ruime 3 minuten met deze heerlijke classic ondertussen toch wel van de Sugarhill Gang. Destijds in 80 scoorden ze met deze Rapper's Delight. Straks hebben we nog wat leuke uittips. We trekken onder andere naar Sint-Gilies bij Dendermonde. En ook nog naar een andere leuke stad, met name Sint-Niklaas. Maar eerst nog Charlie XXX en Whitney Houston.

2:30 ondertussen geworden bij Club FM. We hebben nog wat uittips voor jullie. We trekken naar Sint-Gilies bij Dendermonde. Want vandaag is het daar tijd voor de 75ste bloemencorso. En dat in Sint-Gilies bij Dendermonde. Er is uiteraard ook randanimatie. En om alles vlot en veilig te laten verlopen, zijn er ook verschillende extra verkeersmaatregels. De bloemencorso die trekt vanmiddag om 2:00 door de straten van Sint-Gilies. Het parcours is uitgestippeld via de Van Langehovenstraat, zo doorlopend naar de Koning Albertstraat en Sint-Gilieslaan. Daarna rijden de bloemenwagens naar de Grote Markt in centrum Dendermonde, waar ze te bewonderen zijn tot en met dinsdag 8 september om 5:30 in de namiddag. Bij de corso hoort ook andere animatie. Zo vindt van 10 tot 6:00 een rommelmarkt plaats op de Burgemeester Potiolaan, 5 de Januaristraat en Veldstraat. Van 10 tot 10:00 staat ook een braderie, foodtruckfestival, kermis en corso café op de Burgemeester Potiolaan op het programma. En iedereen kan dus daar lekker van genieten. Hè? Om de veiligheid van alle bezoekers te waarborgen, zijn de straten van de omloop en de nevenactiviteiten afgesloten voor het verkeer en wordt het verkeer omgeleid. De bloemencorso en alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. En wil je het programma nog even nalezen? www.bloemencorso.be. Dus www.bloemencorso.be. Vandaag dus aan de 75ste editie doen met prachtige wagens vol met bloemen. Dus een reden te meer om misschien daar naartoe te gaan. Maar je kan ook nog naar Sint-Niklaas, want daar zijn vandaag nog de vredefeesten die plaats hebben met uiteraard het ballonfestival dat daar plaats heeft. Deze ochtend zijn er al wat hete luchtballonnen de lucht ingegaan. Maar vanmiddag om 5:30 zijn er dan ook nog de avondvluchten van de hete luchtballonnen en indrukwekkende speciale ballonnen. Iedereen is van harte welkom dus om toch naar de Grote Markt te gaan en van dat spektakel te genieten. Maar buiten die ballonnen die opstijgen, is er ook nog wat anders. Met name is er de ballonloop. Om 1:15 is er de kidsrun. Om 2:00 de start van de 5 kilometer. En om 3:00 de start van de 10 kilometer. En ook heel veel live muziek en optredens. Het Stadspark, daar kan je naar onder andere vanaf 2:00 Christophe. Daarna Laura Tersoro, Berre en Toe Fabiola en Pat Crimson om 8:00 sluiten daar af. Ook kan je naar het Hendrik Heijmanplein voor Villa Pallas, waar er vanaf 3:00 heel wat leuke optredens zijn. Het Castro of biedt wereldmuziek en ambiance. Het Collab, het Circus Urbain en Talent. En ook nog de Casino staat centraal voor heel wat onder andere leuke activiteiten. Een Family Rave om 2:00, Salins Disco Battle om 5:00 en om 7:30 Disco Bar Aanmoeder. In de tuin van de salons is er terraza en rust en cultuur met poëzie en woordkunst uit het Waasland. Terraza Ensemble met klassieke muziek en jazz en de Big Band Movement daar. Doorlopend zijn er vandaag heel wat leuke activiteiten. Er is een wereldmarkt, een wereldkeuken rond het Hendrik Heijmanplein en het Kasterhof met kraampjes, infostanden en internationaal streetfood. En vanaf 2:00 is er ook de kermis die geopend in het hele stadcentrum. Reden te meer dus om af te zakken naar Sint-Niklaas voor de laatste dag vandaag van de vredefeesten die natuurlijk gratis toegankelijk zijn. Je kan ook nog naar Lokeren als je graag toch wel koerst, ja, of fietst met andere woorden, want vandaag is het daar tijd voor de 31ste editie van de Daknam Koersen. Dat is een gezellige fietshappening voor jong en oud met kinderanimatie, sfeer en natuurlijk heel wat fietsplezier. De start en aankomst is voorzien aan de Pontweg in Daknam bij Lokeren en om 2:00 starten ze daar met de toeristische fietstocht voor iedereen over 12 kilometer. Later is er nog om 3:00 de koers van de Kraakers, 36 kilometer, en om 4:15 de koers van de Kraks om 48 kilometer te fietsen. Zin om dus mee te fietsen? Dan ben je van harte welkom om 2:00 dus aan de Pontweg in Daknam in Lokeren en dat onder andere voor de 31ste editie van Daknam Koersen met uiteraard een hapje en een drankje en ook een springkasteel voor de kinderen.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Ja, het was destijds de debuutsingle van deze Engelse electronic band. Die orkesten benoemen ze The Dark, vaak afgekort als OMD 79. Daar gingen we naartoe met deze Electricity bij Club FM. Zometeen nog de laatste uitdaging.

0: Ja, het is de nieuwe single van de Massa featuring Piradio met La Vida. Een beetje zomerse rap op je radio hier bij Club FM. En dan hebben we voor jullie de laatste items die ik graag met jullie deel. Daarvoor trekken wij onder andere naar Aalst, want vandaag vindt daar de 30ste editie van Casa del Mundo plaats. En dat op de Oude Vismarkt en in de Onderwijzersstraat in Aalst. Het wereldfeest draait rond de Fairtrade, diversiteit en solidariteit, met een infomarkt van meer dan 30 verenigingen, een wereldrestaurant en muzikale optredens. En dit jaar staat het thema ongelijkheid verminderen centraal, met een themaspel waarbij bezoekers via 3 praktische proeven ervaren dat het leven voor sommigen meer hindernissen kent dan voor anderen. Bezoekers kunnen tijdens Casa del Mundo deelnemen aan een themaspel door middel van 3 praktische proeven, dus die ervaart men dat het leven voor sommigen toch hindernissen heeft. Die ervaring zal bijdragen tot meer begrip en solidariteit in de samenwerking. Het wereldrestaurant serveert gerechten uit onder meer Indonesië, Marokko, Burundi en Palestina. En op het podium staan de Koninklijke Harmonie Morsel, King Sila en de Hard Watch. En ook nog huisorkest Sextet Ozon. Op de binnenkoer van het museum speelt de Copains de la Dost. Het feest loopt straks vanaf 12 uur tot 8 uur vanavond en is helemaal gratis toegankelijk. En dat dus op de Oude Vismarkt en de Onderwijsstraat in Aalst, Casa del Mundo. Een jaarlijks gebeuren dat daar dus in Aalst plaats heeft. Dan gaan we nog even naar Buggenhout, want in Buggenhout kan je vandaag en morgen nog naar de kermisweekend. Muziek, kermisattracties, wandelen en kennis maken met de brandweer, dat kan allemaal dit weekend. De kermisattracties die openen vandaag en morgen telkens om 3 uur. En vandaag nodigt de wandelclub De Vossen uit op jaarlijkse kwaktocht. Stappers kunnen nog vertrekken, vrijblijvend tot 3 uur. Sinds 10 uur deze voormiddag is de brandweerkazerne ook geopend, waar heel wat activiteiten plaatsvinden, waaronder een fire escape room die je kan gaan beleven. En tenslotte coverband Luc de Vos, die de hits van Gorky brengt, treedt vanavond daar om 6 uur op. Later om 19:30 volgt nog een optreden van Motown Summer Spacey met de grootste soulhits. Alles is gratis toegankelijk en dat dus in het centrum van Buggenhout aangaan het kermisweekend vandaag en morgen. Waar je dus daar nog naartoe kan gaan. Een aanrader om misschien met het gezin daar een keertje naartoe te gaan, natuurlijk. Hè?
1: Goedemiddag.
0: Club FM. Bij deze is ons programma Uit op Zondag wederom afgelopen. Bedankt voor het luisteren, luisteraars. Geniet nog van een hele mooie zomerse dag. En wat mij betreft, wij zijn er volgende week uiteraard weer voor nieuwe uittips en muziek wat mij betreft. Zometeen is er Jullie tot eer, dus blijf luisteren met de Middagclub. Heel veel leuke muziek heeft hij tijdens jullie middaglunch wat dat betreft. En ik laat je nog met zometeen Michael Jackson, Dirty Diana. Maar eerst een heerlijke plaat van Roxette uit begin de jaren 90.

0: hij zong er niet alleen over, hij deed het toch ook, denk ik, in de verkeerde zin van het woord. Deze Humpin' Around, Bobby Brown was dat, uit de hitlijst van 1992. Hey, goedemiddag, welkom bij deel 1 van deze middagclub. Als je aan tafel bent, laat het je alvast maken. Wij gaan proberen om voor de goede muziek te zorgen. Wat dacht je zometeen van Robin Schulz en Dua Lipa na Bryan Adams? I Run To You, goedemiddag.
1: Join the club, goedemiddag.
2: Jullie tot 10.

Hij komt uit Duitsland, deze Robin Schulz. Zijn naam verraadt het misschien wel een beetje. Je kreeg hem met Embers hier bij Club FM. Straks nog muziek van Nick Carshaw. En I Won't Let the Sun Go Down on Me. Maar eerst richting 2 jaar geleden. En dat doen we samen met Dua Lipa. En zij had het over muren. Wel bepaald deze muren.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan

Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Hoewel het nummer in het Verenigd Koninkrijk geen grote hit werd, deed het goed in andere landen van Europa, zoals bij ons.

Het overleg tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezant Witkoff en Kushner in Moskou zat er gisteravond laat op. De ontmoeting duurde 3 uur en was iets na middernacht afgelopen, draaide rond het Amerikaanse voorstel om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens het Russische persagentschap spraken de gezanten van een prettige samenwerking en hebben ze het vertrouwen van Rusland gekregen. Ze reizen nu door naar Kiev voor een eerste gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Afwachten wat die daarvan vindt. De Spaanse regering neemt de directe controle over in de haven van Ceuta, de Spaanse enclave op de Marokkaanse kust. Ondanks het verzet van de lokale autoriteiten trekt Madrid het laken naar zich toe en bouwt het een tentenkamp om de stroom migranten op te vangen. Eind juli proberen tienduizenden mensen de grens te bestormen en er verblijven nog steeds duizenden migranten in de regio die daar maar wat rondzwerven en voor zware spanningen zorgen bij de lokale bevolking die zich absoluut niet meer veilig voelen. In de voetbalcompetitie heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in het boeiende slotkwartier. De Roesjes klimmen daardoor naar de 5e plek in het klassement met 11 punten. Sint-Truiden deed de gouden zaak onderin door Lelouvière met een duidelijke 4-0 naar huis te spelen. STVV wipt naar de 6e plaats, terwijl promovendus Lelouvière voorlopig 16e blijft en nog op zijn eerste zege wacht. Tennis dan. Op het tennistoernooi van de US Open zorgt onze landgenoot Alexander Bloks voor een prachtige stunt. Hij heeft zich knap geplaatst voor de 8e finales na een schitterende zege in 4 sets tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In een volgende ronde wacht een duel met de Argentijn Francisco Cerdondolo. Minder goed nieuws was er voor Magali Kempe. Ze greep net naast een plaats in de 8e finales van het dubbelspel na een nederlaag met haar Russische partner tegen een Amerikaans-Australisch duo. De weersverwachting. Volop zon en overwegend droog, maxima 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 27 graden. Dinsdag wordt het met 21 graden wisselvallig en ook weer wat koeler. Join the club.

Ze moesten de koek in 3 delen voor deze single. Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Maar ik denk dat ze alle 3 al dik verdiend hebben ondertussen in hun muzikale carrière. Straks nog Stan Ridgway met Camouflage na Snap en Cult of

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende aanmerken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
5: Goedemiddag.

En zo gaan we richting einde deel 1 van deze middagclub. Tot en met een uur of twee hou ik in ieder geval nog wel gezelschap. Dus blijf erbij voor nog wat hele leuke muziek. En uit dit uur onder meer met Dante Thomas zometeen met Miss California. Naar deze van Nessa Silva en Amnesty.

0: zal je misschien verbazen, maar hun succes beperkte zich vooral tot Europa en Australië, dus niet Amerika eigenlijk. Deze 5 kreeg je met Got a Feeling in dit tweede deel van de Middagclub. Hey, goedemiddag. Muziek komt eraan van Aaron Blommaert. Ook Jan Hammer is er langs en Camille met Nu dat je weg bent.
1: Join the club, prettig weekend. Jury tot 1.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van

0: Tegenwoordig komen we er niet heel veel meer tegen. Hè. Die soundtracks van die series of van die films waren dan Elite voor speciaal gemaakt is. Waaronder deze Jan Hammer voor Miami Vice, oftewel Crockett's Team.
1: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Join the club.

Duidelijker kan ze volgens mij niet geweest zijn, hè? Deze Olivia Rodrigo, Drop Dead, zo simpel kan het zijn. En dat breekt toch een beetje Billy Ray Cyrus in hart, zijn achy breaky heart.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoud Hulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Dit zijn de hits van Club FM.

Het zit er ondertussen voor mij weer bijna helemaal op. Ik laat jullie nog met muziek zometeen van Dr. Alban en It's My Life. Maar eerst Be Art nog met Alright. Volgende week zijn we opnieuw tussen 12 en 2. Maak er nog een leuke zondag van. Ciao.

op de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
3: De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Voor die
5: goedemorgen,
4: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
4: En voor de
7: goedenavond,
4: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
9: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: In het onderzoek naar een dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt is een 26-jarige Belg opgepakt. De politie kon de man vrijdag arresteren in Amsterdam. In totaal zijn er nu al 35 verdachten in beeld, van wie 32 in de cel zitten op verdenking van moord en poging tot. Bij de gewelddadige raid begin deze week werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakte twee agenten zwaar gewond. In Antwerpen zijn vanochtend twee verdachten opgepakt na een steekpartij op straat. Het incident ontstond na een ruzie binnen een groep mannen, waarbij een van hen een mes trok. Het slachtoffer raakte gelukkig slecht licht gewond. De Antwerpse politie onderzoekt exact de aanleiding en omstandigheden. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher haalt dat zijn partij een verhoging van de btw-tarieven absoluut zal blokkeren. De geplande verhoging was een belangrijk voorstel van de federale regering om miljarden te besparen, maar Boucher wil dat het geld elders wordt gezocht. Hij pleit voor een drastische inkrimping van het overheidsapparaat. De Franstalige liberaal wil onder meer de provincies afschaffen, gemeenten verplichten te fusioneren en het aantal parlementsleden fors terugschroeven. Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff en Jared Kushner zijn gearriveerd in Kiev in Oekraïne voor een ontmoeting met Zelensky. Ze bespreken er het Amerikaanse voorstel om de oorlog te beëindigen. Gisteren legden de diplomaten de plannen voor aan de Russische president Poetin. Volgens het Kremlin verliep dat overleg constructief. Liefst 90% van de Vlamingen wil voedsel van eigen bodem op zijn bord, blijkt uit de nieuwe enquête van de Boerenbond. Een stijging van 10% in vergelijking met vorig jaar. Voorzitter Lode Sijsens zegt dat het succes van lokale voeding steeds piekt. De Belgische basketbalvrouwen hebben een moeilijke nacht achter de rug op het WK in Berlijn. Rond 2 uur vannacht moest de voltallige delegatie het hotel hals over kop verlaten na een brandalarm. Na een half uur in de kou bleek het los alarm te zijn. Het valt te hopen dat de Belgian Cats voldoende uitgerust zijn, want vanavond spelen ze een tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vanmiddag veel zon, zomerse maxima 25 graden. Morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 27 graden. Dinsdag slaat het helemaal om, dan wordt het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en 20 graden.
1: Join the club. Club FM.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waard, dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: zijn de hits van Club FM. Club FM.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
6: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
7: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
8: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
9: Dit zijn de hits van Club 1.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In het centrum van Dendermonde wordt vanaf de 14e oktober eenrichtingsverkeer ingevoerd in enkele straten. Tijdens de tijdelijke verkeerssituatie door de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort bleek dat eenrichtingsverkeer voor een betere doorstroming van het verkeer zorgt. En daarom wordt dus de regeling definitief. De Gentse politie heeft voortaan een AI-chatbox die dag en nacht bereikbaar is via de website. Burgers die kunnen er snel antwoorden krijgen op hun vragen. En volgens de politie zorgt het systeem er ook voor dat agenten meer tijd krijgen voor rechtstreeks contact met burgers. De chatbot die werd enkele maanden geleden getest. Aalst heeft een nieuw ontmoetingscentrum voor jongeren geopend. Team Jeugd, Overkop en Broeikas die zitten er voortaan onder één dak. Jongeren die kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, ondersteuning of ook voor gewoon een babbel. Aan de Noordzeesluizen in Terneuzen geldt geen stremming meer. Schepen die kunnen daardoor opnieuw vlotter van en naar Gent varen. Door de droogte moesten schepen tot nu toe samen door de sluizen om zoet waterverlies te beperken. De diepgangbeperking die blijft wel van kracht. En het Belgisch kampioenschap mountainbike vindt volgend jaar plaats in Kluisbergen en Mont Dancluz. Het parcours loopt door het Kluisbos en eindigt op de taalgrens. Volgens schepen van sport Jonas Krement gaat het om een unieke samenwerking. De bovenbouw van Emmaüs Aalter is het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe overdekte fietsenstalling. De fietsen die stonden tot vorig jaar achter het gemeentehuis van Aalter. En intussen zijn alle fietsstallingen van zowel de middenschool als de bovenbouw overdekt. Dat komt er op vraag van de leerlingen, want steeds meer jongeren die komen met een elektrische fiets naar school.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

0: De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomerse maxima 25 graden. Morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden.
1: Join the club.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

0: Tot de hits die je ontdekt.
1: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje hangt.
0: Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Gold en Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold en Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
2: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Het aantal diefstallen en woninginbraken in Vlaanderen is de afgelopen 25 jaar gehalveerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen, die vorig jaar in totaal 107.000 feiten registreerde. De Oost-Vlaamse gemeente Wortegem-Petegem kroont zich officieel tot veiligste gemeente van Vlaanderen qua inbraken. Volgens de burgemeester Van der Meren is dat te danken aan een sterke sociale controle. In schil contrast met het veilige binnenland worden de meeste inbraken en diefstallen nog steeds opgetekend aan de kust en in grote centrumsteden. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende zware bosbranden. In het departement van de Aude ging al meer dan 225 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten spreken van een kritieke situatie en zetten ruim 350 brandweerlieden in. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een stevige brand die al 105 hectare vernielde. Omdat het vuur daarop erg steil terrein raast, verlopen de bluswerken uiterst moeizaam. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt is er niet voor te vinden dat 13 Palestijnen uit Gaza in ons land komen studeren, ondanks het feit dat ze daarvoor een beurs en een visum hebben. Dat heeft ze gezegd op VRT Nieuws in de zevende dag. Sommige studenten wachten al 2 jaar om hier te raken, maar de regering lijkt tot nu toe niet gehaast om een beslissing te nemen. Van Bossuyt zegt dat we ze best niet naar hier halen, want er is last van een domino-effect, zei ze. Er komen er nog. Je hebt het niet meer onder controle. Ze is de eerste minister die zich uitspreekt over deze kwestie. Sport. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings heeft zich gekroond tot nieuwe wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. Herlings won de eerste reeks van de Grote Prijs van Turkije, wat mathematisch voldoende was om zijn derde wereldtitel uit de carrière binnen te rijven. Onze jonge landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de titel, maar zag zijn kansen in rook opgaan nadat een blessure hem 6 opeenvolgende manches aan de kant hield. De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomers, maxima 25 graden, morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden.
1: Join the club.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
5: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
6: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
8: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
9: Dit zijn de hits van...

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
0: Al meer dan 60 jaar is De Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
4: Music is just great. I mean, it's everything

De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomerse maxima 25 graden. Morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden. Join the club.

0: je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat snel gefixt.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be. Club FM.

even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang bij Club FM.